op het doodgewone dinsdag. Niks meer om te zeggen, niks meer om te zeggen, niks

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bescherm mij, kinders, en mijn vrouw op die plaats. Vergeef al mijn zones, geef mij kracht voor die dag. God, win hier die oorlog in ons.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: En als ik jou asem hoor en je stil weer een deel van mij beet en ik slaap al jou aan.

0: Tougher than the rest. Hy, daai song is al baie gedoen.
1: Ach, so mooi.
0: Nee, dit is absoluut beautiful.
1: Ek gee nie om wie dit doen, dit is mooi. Nee, ek gee om. Het kan net teens Elandrei en natuurlijk.
0: Ja, kijk Elandrei met sy akoestiese weergawe waar hy hier sing daar.
1: Ja.
0: Reed Saturday.
1: Ja, wat die vibrato so van jou toon af op.
0: Ja, kijk, daar is verskillende maniere. Benson Boone like ook so record. Dit is baie,
1: ja.
0: Waar hulle nie effort in sit tot en met het nodig het en dit is iets anders.
1: Alles
0: is hier, ja, dit is hier binnen die microfoon. Maar ja, dit is wat het is. Daar is en natuurlijk teens jou dan Tougher Than The Rest. Nou, wonder het die song eerste keer release het, dit al gelees, hier is goeie song. Mm. Nooit gedink dit gaan deel van die fondatie wees van so baie muziek nie. Ek meen, baie muziek wat ons nou terugkijk en denk jy, toch kan nie een betere een wees hier. Toch kan nie.
1: So moeilijk.
0: Betek hier is jy ook na een plek toe gaan en dan sê die mense ook, luister die my volgende song is Tougher Than The Rest en dan sit jy skoon reg op, like, you better sing this good
1: like,
0: though.
1: Pressure.
0: Ja, ek was my blikkie kook, ek gaan die ding gooi.
1: As ander mense sê hulle sing Tougher Than The Rest, ek luister nie rarig hoe hulle het sing, want ek sing het so klip hard.
0: Ja, true that. Ja. Ware woorde, ou sister. 17 minuten net voor die tijd van 7 is tijd dat ons bykie rondkrap op dining met hulle sê celebrity birthdays. En dan wacht ons ook vir julle sin, stuur het vir ons deur. 082-333-667. En dan werk ons om so lekker deur. So ja, kom ons kyk na die birthdays.
1: Nou, my rekening is bykie starig, maar ek weet Rupert Grint verjaar vandag. Absoluut gek waarom. Hy het natuurlijk Ronald Weasley gespeel in die Harry Potter reeks. Ek is gek waarom. Ek dink hy is een lieflike mens. Natuurlijk een van die beste sociale media trends waar al was. Hy was in een van Ed Sheeran's muziekvideo's gewees.
0: Likewise, Ed.
1: Ja. En die beste meme wat rondgegaan het op sociale media was Mrs. Weasley wat gaan How dare you be in a muggle music
0: video?
1: En op die einde gaan sy PSA, we love the new song.
0: Oh,
1: baie ouwe.
0: Well done.
1: Rarig baie cute. Ek smal rom. En net hoe hy het so goed gedoen in Driving Miss Daisy ook, wat hy fantastische rol in gespeel het. En so plat op die aarde mens. Ek meen, hy is nou papa en happily married en alles. Maar met sy heel eerste check van Harry Potter af, sy heel eerste paycheck, het hy een roomhuis trokkie gekoop.
0: Okay.
1: Wat nog kan sing en roomhuis maak en alles. En toe vraag iemand, wat het jy gedoen met dit? Toe sê, wat ek het rondgeraai en vir kinders roomhuis gegeet tot het weet geraak het.
0: Verniet neem ek aan.
1: Verniet, ja. Hy het verniet vir die roomhuis.
0: Dis cool.
1: Ja, so hy het, dis een van die spoils, hy het baie karig gekoor.
0: Biekie horror movie vibe, though.
1: Ja, ek weet nie, hy is net so vriendelijk.
0: Volgende jaar kom haar rolprint uit, Die Ice Cream Man. Precies.
1: Oh, ek is jammer. Het is nie Rupert Grint wat aan speel nie.
0: But, yo, ek
1: hulle moest al kom gekry het om aan te speel.
0: Nee, ek het die voorprent gaan kyk en
1: Ja,
0: I don't do horrors.
1: Ek het toe ek jonk was, horror movies gebinge.
0: Ja, want kijk, toe jy jonger was, die alles gedoen. Alles wat jou tikkel.
1: Ja, dat is verslekker. Nou, as ek nou een horror movie moet kyk, dan slap ek vir een week met die lichaam.
0: Jy weet nou ook, as jy weet, ons vrees injury en ons vrees die dood op ouderdom, waar jy nou, ek meen toe ek jonger was, as iemand vir my gesê, jy kan nie van die dank op spring nie. Even in my toonas, derags, was hem like, ja ek kan, en dan klim ek op die dank en dan doen ek dit. Nou waar iemand sê, jy kan nie van die dank op spring, jy like, ja ek, nee,
1: ja.
0: Nee, ek gaan iets raak. Breek. Nee, ek kan,
1: ja.
0: But probably just the one time.
1: Ja, ek gaan die niets raak, net op pad op.
0: Verstaan jy?
1: So, wat is die punt?
0: Verstaan jy, ja. Ons het onszelf, my sister vertel nou nog die story, waar ons die cricketbal in die bos ingeslaan het, die laatmiddag, en ons het de Beachview geblij, nog voor Beachview was, dan was die huise nie, dan was niemand, en dan ken jy my nie gesien het die, maar jy het my gehoor.
1: Hoe is het?
0: Hier is my herder, ek sal my opvreet nie, het ek daar ingeloop, so ja.
1: Maar nou op 40, wil ek nie in die bos in Beachview ingaan nie, want nou weet ek glans te veel van al die slange wat hier rond is.
0: True that,
1: nou is ek soos,
0: true that.
1: Die bal is nou verloor, ek sal vir jou nie
0: heen kom. Ja, dit is nou helemaal. As die hele paar ouens het opgedek het vanoggend, een van my gunsteling dinge, en ek sê, kyk toe die dag van my dood, Police Academy.
1: Yeah.
0: Police Academy, een van my favorites, en natuurlijk een van die main karakters, meneer Kerry Mahoney, wat gespeel het, dit is Steve Guttenberg. En Three Men and a Baby, Diner, Short Circuit, The Big Green, Full House. Hulle was deel van grootgoeders. Yeah. Hy was ook baie naby gewerk aan die tweeling.
1: Ja, die awesome
0: cheaper
1: twins,
0: than, wat is die cheaper than, does nie, man? It Takes Two, was hy ook die
1: pa.
0: Maar jylle pa,
1: Ja, ek af en om.
0: Yeah, it's good, man.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is Dave Chappelle.
0: Oh, good times.
1: En van jou ginslinge ook. Geboore in 1973, is vandag 53 jaar oud, natuurlijk co-creator van Chappelle's Show. Hy was groot op Comedy Central tussen 2003 en 2006, en dis waar hy bekend geraak het. Hy het ook baie bekend geraak vir die feit dat hy weggestap het van die derde seisoen op die reeks, al het hulle daai tyd vir hom $50 million geoffer.
0: Ja, en ook die heel eerste komediant wat in die geskiedenis van die prachtige aardbol die woord Illuminati op die verhoog gebruik.
1: Ja,
0: ja
1: en nie bang was om het te doen nie.
0: Wel, soveel so, en hierdie is waar vooral, en jylle kan hierdie gaan Google as jylle wil, hy het op 'n talkshow gesê, dat hy was by 'n vergadering waar die mense gesê het, jy moet dit en dit en dit doen, toe sê hy nie, hy sal het nie doen nie, en toe sê hy van, before you hit home, you won't have a career. En toe hy land in waarever hy bly, LA of whatever, toe sy korante volop, dat hy 'n drankprobleem het, dat die polisie omsoek alles en toe val sy kareer plat.
1: Ja.
0: Net in een vliegtuig.
1: Ja, dis,
0: een vliegtuig.
1: Dis mal.
0: The control, man, the control.
1: Ja, ek is gek oor hom. Hy was ook, as jy nie geweet het nie, hy was in You've Got Mail en hy was in A Star Is Born.
0: Ja. Voice, though.
1: Yeah.
0: Yeah, ek love it, man. En jylle paar cool, like, mean Vince McMahon, wat natuurlijk stoei gemaakt het, wat het is vandag. Absolute legend. He's not a nice guy, maar ek respecteer hom vir wat hy gedoen het in die WWE universe, as ek so kan sê. Maar om homself, he's a nul. He's not a nice person. Ja.
1: Dan nog iemand wat ook een heartthrob was vir baie van ons. Dit is Chad Michael Murray, wat vandag 45 jaar oud is. Het natuurlijk begin ook in Dawson's Creek, en toe een groter rol gehad in One Tree Hill. Hy was ook in Riverdale, Sun Records, Agent Carter, Chosen en nog meer. Nou, Riverdale het ek verskriklik geniet. Ek het onlangs gebinge en ek het gedink het was baie goed geweest. Daar's nog een reeks wat hy nou onlangs gedoen het, wat net seisoen 1 en 2 uit was. Ach, ek kan nie onthou nie, maar die ou wat in Gilmore Girls is, speel ook daar, wat so goed is. Ek kan nie onthou die naam is nie, maar ek, daar moet een seisoen 3 wees.
0: Okay,
1: ek het dit, daar is eindelijk en ek wacht het vir ons om te kry.
0: Oh, goeie
1: tijden. So, dit is een van die reekse wat die mens kan geniet. Hy was ook in Freaky Friday en Freakier Friday, sowel as a Cinderella story.
0: Is a Freakier
1: story.
0: Friday?
1: Ja, is a Freakier Friday, ja. Het is so drie jaar terug uitgekom, ja.
0: Huh?
1: Ja.
0: Can you believe? So, ja, luister met al die birthdays. Mag ons vir julle sinne. Stuur een bykie vir ons dier en dan vat ons het lekker dier. Onthou 082-333-667 is Tideng.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Strakker! Oh, it's a nice guitar, Indy. Well done, dude. Ja, well done, dude. Well
1: niet
0: done.
1: Niet klaar.
0: Nee, ik weet niet. Dit is, ik heb zondag ook door die gospel show doen. Ik was nog bezig. Ja, nog awesome om zo gently ja, in om in te gaan en dan stop. 17. Je weet hier erg bang om in te vallen. Ja, ja, blauw. Maar ons krabbeke rond op verjaarsdag, boos. Krabbeke, we beginnen ons met heel boos. Je morgen verjaarsdag wens aan mijn sister, Dimitri Blanche. Geniet je dag en wens je net alles wat mooi is. Liefde, jouw sister Marie.
1: Want nou, jullie hebben nog tijd om jullie verjaarsdag boodschappen door te sturen. Je nummer is 082-333-666.
0: So ja, maak het lekker, maak het mooi. Ons gaan ze maar naar die volgende ene toe. En hulle sê vir ons hier so, goeiemorgen, wens asseblief happy birthday aan ons baie speciale sinkie, Luke Stevens. Happy 9th birthday, my special boy. Enjoy your day at school and all the spoils. You are very, very special to me. All my love, Auntie Tanya. Lekker verjaar, Lukie.
1: Irene sê, my liefste Tanny Nel, baie geluk met Tanny se verjaarsdag. Hoop Tanny het 'n hopskop, vinnig klop, asemrowende, giggelgeel, fantastiese dag.
0: Oh, wow.
1: Hoe is dit? Alles wat mooi is en geseend is van die nuwe lewensjaar. Baie liefe Tannie, liefies van Linke en Carly.
0: En dan dink ons vandag aan Dennis. En Dennis, ons hand gaan uit naar jou, dis die morgen, Gerkie. En vandag is het my vrou se tweede verjaarsdag by Jesus.
1: Oh.
0: So ja, herdenking altyd my maaikie. En ek weet, sy kyk af en sy is by jou. Sy is by jou.
1: Hierdie ene kom van Jandra af. Hy sê, dankie vir die lekker show, maar ek het net 'n vraagie. Gaan die swem nog voort volgende week?
0: Ja.
1: Tom, tom, tom.
0: Ja.
1: So ja, so ons gaan na ons program volgende week, gaan ons af gaan see toe, en dan gaan ek en Gertjie gaan swem. So jylle is welkom om af te kom, as jylle wil.
0: Ja.
1: As jylle geleef het, kan jylle saam met ons daar in die see gaan swem.
0: Ja, ons wou het baie groter en lekkerder en alles gemaakt het, maar ons baie goed wat in die municipaliteit aangaan, nou het bykie teen ons bots. Maar dit stop ons nie, want dit is publiek,
1: nee,
0: so dit is open.
1: Ja, ja. Ja,
0: ons wou het lekker groot gemaakt het. Jy weet, kan ek amper sê, family vibe.
1: Ons sê nou, dat is soveel anders goed, maar eintlik is dit net Gertjie van die 5 in die oggend swem jy uitgedink, het sal warmer wees as dit nog 9 is.
0: Leens.
1: Maar nie te min, ons gaan nog steeds die 1 September in die see gaan swem. Sommige na ons program gaan ons afwerk, see se kant toe, gaan stil ons by die pier gaan swem. So jylle is welkom om 'n draai te kom maak, of ons koffie te bring.
0: Ja, een warm waterbottel.
1: Warm drinkie te kom geen na die tyd.
0: Ja, definitief, man, definitief. Gaan ons hier na die.
2: Good morning, it's Marilyn here. I'd like to send a birthday wish out to my sister Sheila in Secunda. They also listen to the radio. Sis, poops, poopadooks, love you so much, so much, so much. May you have a blessed day, and may God keep you safe for us for the year ahead. And your operation that you're going to be having on your hip, God is in control. He will heal you, and everything will be fine. Have a blessed day, sis. I wish I was there to give you a hug and a kiss, but here it goes. Mwah! Oh. Enjoy, love you.
0: Love you too.
1: So oulik. Oh, like dan is daar nog een boodskap wat specifiek vir jou is, wat jy moet lees.
0: Specifiek vir my?
1: Ja, Tanya het gevra, jy moet daar ene lees.
0: Okay.
1: Dit is net nog een verjaarsdag boodskap. Hy is heel boos, Tanya.
0: I did do it.
1: Peter, hy wijs nog aan, ready by my. En hy het nog een tweede keer deur.
0: I promise I did it.
1: Okay, dankie, Tanya. Skies, Tanya, ek vraag om verskoning. Ek verjaar,
0: Lukie.
1: Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, ek het, want ek like het, want Dion Groot noem sy vrou Lukie.
1: Ja, dis waar.
0: So ja, daar is omtrent alles, man. Gaan bykie deur en na bykie cheesy.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Cherie sê, soen my, dit is so 24 minute weg van 10 uur, dan sit weer nies tyd, en dan na die volgende uur wat we gaan aanbreek. Ons is so een lied weg van Local is Lekker, ons eie Ooskaap talent, jy kan nou stadig maar seker jou boodskap en nog stuur tot en met so 5 voor 10. Maak seker ek het in na 10, dan is ons alweer besig met die ander gedeelte van die program. Wie lag die laaste, Stiefel?

0: die manne van Eden met pad oor 5, het was te laat. Hoes ek sien die manne gaan nog bykie in 2027 laaste rond te sing. So dit klink interessant, so bykie dit dop hou vir jou. Net die naaste tyd vir een splinternieuwe enkelsnit, wat ons gaan vrystel op die JKB.
1: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Donsvulsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by J.I. Floral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors. Turning.

0: Nou, sy naam is Christyne en Plakkie, sy sê sommer net 'n lekker heeltemal. Dit is 11:45, tyd vir my om te groet. Want Etienne Kalet staan by met die middag same syn en dan gaan die begrootman Biknik Drive tussen 3 en 6 en dan die Albertsbroers hier van 6:00 af vanaand. So dis 'n propvol program om na uit te kyk. Behou hom, hou hom op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou ja, ek speel uit met Nicholas Lou, Mirandi, Ray Dillon en die Canny Warriors soos ouder gewoonte. So môre is ons dan weer terug, maar ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9-12. Ondersteun ons vriende daarby, Clinicare. So my kant af JK, tot môre, geniet jou dag, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Honger? Ons het jou gedaan. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, roosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, paar slaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Die klankie van Vense en hy gee vir ons a file van Rebail. En het word het Dodo met een meisie en Bobby van Jaarsveld sê vir ons my type. Tijd is ook 11:15. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sein. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ook vir julle geselskap. En tot en net so voor 3 vanmiddag op hierdie wonderlijke maandag die 24ste augustus. Wat een mooi dag het ons nie, so nie kom draai vandag nie. Ek weet maandag is ook nou nie van die lekkerste daan nie, want is nou weer terug by die werk. Maar ek gaan jou tydjie vir jou so kort as mooi maak met goeie muziek en goeie geselskap. Nou vrienden, vandag in Kompuiskas Kanades deel ek nou met jou een lip lekker lasagne vir diegene wat nou lief is vir een lasagne. Hierdie een is een moed wat jy na receptenboek moet neerskryf. Baie, baie makkelijk recept en hy is so, so lekker. Die specifieke beslag is vir een oondbank wat vir so 8 tot 10 porties vir jou sal gee, so as jy nou die familie oornooi, en jy wil net iets aan mekaar slaan, en partij keer het hy ook nog net lis vir iets anders, in stede van die gewone, dan is een lip lekker lasagne nou net die ding. Wat hom vir my baie lekker maak jylle, is hy kry so bykie boerie relish by, en dan bykie soppoeier, en dan een paar ander goeikies by, met jou witsaus wat jy maak, en dan laat ek jou vertel, hy is een absolute heerlijke recept, en definitief een wenner. Dan deel ek ook room mielie polverkie, met jou, wat natuurlijk een lichte peselhapie is, vrou, is hy ou nou so voor die kansie, sit in rakpie kyk, en ons het soveel rakpie wat nou hierdie aan die gang is, ons wil nou maar nie praat oor wat die naweek gebeur het met die springbokke nie, maar nou ja, so een room en mielie pofferkie deel ek vandag met jou, nou jy kan hom nou geniet met jening, of stroop en kaas vir ontbijt, of geniet het soms as een lichte hapie, is hy ou nou so voor die kassie sit, jy kan vir jou so lekker mayonaise sausie aan mekaar slaan, en dan begin jy nou aan hierdie room mielie pofferkies te pesel. Dit is baie, baie lekker, en is so, so makkelijk om te maak, en definitief ook een groot merk in die receptenboek vandag. Hy is op my Facebook blad ook, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so op die Luister FM receptengroepies, welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. Kom, ons gaan terug na die muziek, die is ingeskakel die op die beste stand, en dis Luister FM.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Die klanke van John Boucher en I Miss Maar Net Jou Hart.
1: Sal het reën en ek is absoluut alleen.
0: Net vir het Robbie Wessels met Asseblief My Lief en Lionel Richie. Geef ons Endless Love saam met Shania Twain. Speciale versoekie van Andrew af. Ek weet so my het om geniet. Tijd is oor 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, nog een boodskampie, een verjaardag boodskampie. Baie geluk aan Chris van Heerden. Vir gisterse verjaarsdag mag dan nog vele mooie jare saam met Diane wees. En so kom het van Rassie. Om daar sê Chris, baie geluk met jou verjaarsdag vir gister. Ons weet so my het een lekker dag gehad en mag die Heere vir jou rijkelijk seën. Ek het weer die voorreg om vandag twee nieuwe kunsmatige intelligentie vrystellings met julle te deel op my program. En die heel eerste een is Nachtwolf met Vir My Bedoel en Chrismic Music. Geef ons bykie liefde, so vir die eerste keer hier op Luister FM, hier kom hy nou.
2: Ek het lang geloop sonder om te veel, hoe kom elke pad my weer na gister lei.

0: Wiekus Botna sê vir ons, my nanas. Net oor het Franja Du Plessis met Haka Hanna en Danny Smoke sê, as jy so vir my kyk, kyk, tyd is so kwart oor twee. Goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel, dat ons gesels piekie oor, as jy nou vir 7 dae lang dieselfde kos moet eet, ochend, middag en aand, wat sal het wees? Ek het vanmorgen nie so in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
1: Is maar nie so. Ek sal elke dag, as ek 7 dae moet, dieselfde kos eet, dan sal ek ribs, et cetera, so speerup en chips eet. Dit is maar die beste, lekkerste vir 7 dae. Dankie, lekker dag.
0: Nou, sy morgen, hy, baie dankie vir jou boodskap, so hy sysel ribs, et cetera, se ribs en skyfies. Ja, ribs, et cetera, se ribs is baie, baie lekker, ek stem saam met jou. Ronel is in die huis, middag Etienne. Ek sal elke dag hoender snitsel met soetpampoen en spinazie met room kan eet. Oor, is so lekker, dankie vir die goeie program en muziek, geseende naweek vir amal. In die kontry, liefde, veilig rij huis toe, liefde kies, so kom het van Ronel af. Daar sy Ronel, baie dankie vir jou boodskap, kyk, hoender snitsel is lekker, saam met een soet pampoen, spinazie en room, joh, dit kan net lekker wees, dit kan net lekker wees. Dankie, Sharon sê vir my, hoenderslaai is wat ek elke dag kan eet, Leon sê, dit sal beslis burgers wees, maar net nie hoenderburgers, so hy is een beesmaal vleis, man, as hy Leon, dankie vir jou boodskap, Pieter sê vir my, rys, vleis, aardappels en soet patats, en ryskleintjies met kaneelsousa. Sy, dit klink goed, dit klink goed. Hier is een boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gauw hierso. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag Etienne, ek was een boerse dochter gewees. En wat doen een boer, wat eet een boer vir een week aan mekaar? En dit is net braai, met een braaibroodjie, thuisgemaakte brood, met oprechte boter, en alles wat daarmee saamgaan. Baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Daar sê Marina, ek en jy is op diezelfde blad, sê, as jy elke dag kan braai, en een braaibroodjie kan geniet, ek sal so kan leef elke dag. Dankie Marina, altyd lekker om van jou te hoor. Hier is nog een boodskap wat vir my sê, hoender en mayonaise broodjie, en dan is soos ene wat sê, pastykies, maandag beef, dinsdag spinazie en feta, woensdag gaan werk ek om weer hoender en sampioen, donderdag biltong en kaas, vrydag sal ek een currypastei maak, saterdag sal ek die hoender en mayonaise is, en sondag doen ek een groente, pastei, so kom het van Sandy. We sien, pasteie kan ook werk, as een oom nou so varieer met elke dag met een ander type smaak, of een ander combinatie, sal ek nou maar sê, dan kan dit ook definitief vir my werk. Dankie, is Sandy vir jou boodskap, waardeer oprecht. Miese boodskap, wat vir my sê, roosterkoek met stroop, die man, daar is niks fout met een roosterkoek, en stroop nie, en ons een bykie kaas ook nog by, as jy ons nou in, soos hulle sê, middag eet jy een pasta en krapslaai, Susan Elandsrivier, krapslaai, dit is nogal iets wat ek baie lang klaas geëet het, maar pasta en krapslaai kan werk vir my. Hier is ons een boodskap, ek sal elke dag aardappels kies om te eet, dit is veelzijdig, want mens kan mash, jy kan knof, kom ons misschien die mooi woord, kapok aardappels kan jy maak, jy kan ombak, jy kan skyfies maak, en soveel meer met dit doen, maar as ek een dis moet kies, sal dit slap skyfies wees, en so kom het van Maria af. Hey, slap skyfies is so lekker, maar kom ons wees eerlijk, is dat nie van die gezondste oukies om te geniet nie, maar hy bly daar maar lekker, ek stem saam met jou Maria. Tijd so 20 minuut oor twee is ingeskakel op die middag, samen sein, kom ons gaan terug na die muziek toe.

Ze moet het nooit gegrindelen. En bewaart die wonder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het reën. En ik is absoluut.

0: Koenie de Villiers, Karjo en Nag. Wat een classic, nee. Geniet om, voor om, Robbie Wessels, jij is mijn lieveling. In every calm and hungry eyes, ik zeg tot ziens, Nadi.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Is jou maandag lekker te vanaf 6 uur af, maar ek bring jou ook jou 6 uur nuus nog, so jy kuier saam met André en Kobus, of net een van die twee, of miskien AI wat hulle vervang, want hulle al twee sit op visvang ergens, jy weet nooit met die twee nie. Maar ek sê vir jou tot ziens, en nie met een lieflike aand verder. En morgen is ek terug vir die Dinsdag Drive, tussen 3 en 6, en vandag, ek speel uit met een prachtige enekie. En al wat ek vir jou kan sê, want vandag sal ek jy wat ek my uitspeel is, Let Me Be Frank.

Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ding is die Wolfmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Some, some, some.

Dis die klanke van Dassie en Robbie Wessels daar met koop vir jou een pakkie. Juanita Du Plessis met Boere Joel. Jakkels Vibes met As ek morgen nie meer hier is nie. Dis 12 minute oor 10. Dis maandag die 24ste augustus 2026. Ek is Johan Kloete en ek in die keer lekker saam. Tot om het so skyns voor 12 vanavond en net na 11. Dan kyk ons bykie na julle boodskappe en versoeken. So stuur gerus lang vir my jou boodskappe versoekie deur 082-333-667. Nou ons gesels een bykie oor kampplekke en wat een mens verwag van een kampplek wanneer die daar gaan kamp. En dit bring my nou by die volgende punt. Daar is een ding wat geld nie kan koop nie. En dit is iets wat een goeie kampplek besonders maak, wat jy nie sommer op een lys geriewe kan sit nie. En dit is natuurlijk die atmosfeer. Daar die gevoel wanneer jy daar aankom en iemand sê, welkom, kies gerus daar die staanplek onder die boom. Die son sak mooi daar achter die berg. Dis die eienaar of die bestuurder wat regtig belang stel in die vakansieoord waar jy is. Dis iemand wat vinnig help as al probleem is. Dis skoon geriewe. Dis een terrein wat versorg lyk. Dis daar die gevoel dat iemand trots is op die plek. En baie keer sal ek eerder teruggaan na so eenvoudige kampterrein as na een luxe plek waar jy net nog een staanplek nommer is. Nou wil ek by jou hoor. Vanaand gooi ek die vraag bykie oop. Dink aan die kampplekke waar jy nou al gekamp het. Wat is die dinge wat daar moet wees voordat jy een kampterrein as een goeie kampplek sal beskou? En nog belangriker, wat is daar die een ding wat jy besluit hierdie een? Gaan ek hier weer terugkom hier. Is dit skone ablisies? Groot staanplekke, privaatheid, veiligheid, goeie bestuur, stilte, geriewe vir die kinders, dalk een mooi uitsig, goeie waarde vir geld is toch iets wat ons allemaal vandag hoog op die prijs stel. Is dit juist minder geriewe en meer natuur? En dan wil ek sommer nog eniekie bygooi. Wat is die een ding wat een kampplek kan doen? Wat sal maak dat jy jou goed pak en sê, hier kamp ek nooit weer hier. Laat weet my gerus, 082-333-667. Daar kan ons uit die kampeerderse antwoorde eindelijk vir daardie persoon wat my gekontak het, een baie eenvoudige antwoord gee. As jy vandag een nieuwe kampterrein van vooraf moet bou, waarop moet jy jou geld spandeer en waarop hoef jy nie jou geld en tyd te morsie. Na die muziekbreek is ons terug met vanavond se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

met die mensen gemors. En ik drink en ik dank aan die zoeter. Fijn teen die groter dors. Met een koude hart tot die morgen. Drink ik teen die vuur in mijn kop.

gewetskastele, watervalle na beneden, en beestepaaikies sikkel op.

0: Hallo Johan, dankie vir die aand, ek het baie geniet. En maar mooi ry huis toe. Wees veilig op die pad. Tot ons mekaar weer volgende week ontmoet. En dan gaan ek haar een speciale langes opzet wat jy moet uitsaai. En nie nou nie. Eerst volgende week. Want as my tannie wat 90 jaar oud. Ik ga weer met jou in contact komen aan mee. Lekker aan bij jou, maat. Veilig reis toe. Groeten aan allemaal zo. Mooi rij. Bye.
1: Bye, dankie vir jou boodskap daar, Bram. En ek hoop jy het ook een lekker week. Daar ek is morgen aan natuurlijk terug. Tussen 6 en 9 staan ek bietjie in vir Erika. So skakel gerus in daarvoor. Die kuier is nog nie verby nie. Morgen aan 6 uur, dan val ons weer in. Dan gaan ons aan hier waar ons vanavond opgehou het. Sandra, as jullie sê lekker aan vir jou, speel asjeblief vir ons. What am I living for? Van Percy Sledge. Het is natuurlijk nou tyd vir jou boodskap en versoek. So stuur gerus jou boodskap en versoek vir my dier 082-33-33-67.
2: WhatsApp op 082-33-33-67. Luister FM.

en geroes te doringdraad. Want hy's klaar met die duivels, die duivels van Duivelstraat. In die ochend

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei